0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf. The only thing about the stories that we could have told.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwssite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: You know, you make me feel so good inside.

0: MFM.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is NFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is NFM.
1: NFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: NFM.

0: RTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De nieuwbouw van woonzorgcomplex Bosdijk en dagbehandeling Heideveld op het terrein van buurtschap Nieuwe Hoeve in Schaik is na de bouwvak weer op stoom gekomen. De nieuwe locatie is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en lichamelijke klachten en moet begin 2027 worden opgeleverd. De huidige bewoners van Dijkstaten verhuizen straks naar de nieuwe locatie. Het gaat om mensen met het syndroom van Korsakoff, een aandoening die onder meer ernstige geheugenproblemen kan veroorzaken. Dijkstaten gaat verder onder de nieuwe naam Bosdijk.
2: Mystery Football Box is de naam van het bedrijf dat voortaan op de thuisshirt staat van Top Os. Het logo prijkt vrijdag voor het eerst op de voorkant van het shirt tijdens het thuisduel tegen FC Dordrecht. De samenwerking is niet nieuw.

0: plekken. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar is de Zuurhofbrug deels gesloten. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar houdt rekening met 20 minuten vertraging. En ook op de A16 richting Rotterdam rijdt het langzaam en dat komt door een tijdelijke afsluiting van de Drechttunnel. Daar stond een te hoog voertuig voor. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum tref je 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Hoor jezelf.
1: MFM.
2: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
6: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
5: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
7: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
5: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel. Dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De nieuwbouw van woonzorgcomplex Bosdijk en dagbehandeling Heideveld op het terrein van buurtschap Nieuwe Hoeve in Schaik is na de bouwvak weer op stoom gekomen. De nieuwe locatie is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en lichamelijke klachten en moet begin 2027 worden opgeleverd. De huidige bewoners van Dijkstaten verhuizen straks naar de nieuwe locatie. Het gaat om mensen met het syndroom van Korsakoff, een aandoening die onder meer ernstige geheugenproblemen kan veroorzaken. Dijkstaten gaat verder onder de nieuwe naam Bosdijk.
2: Mystery Football Box is de naam van het bedrijf dat voortaan op de thuisshirt staat van Topos. Het logo prijkt vrijdag voor het eerst op de voorkant van het shirt tijdens het thuisduel tegen FC Dordrecht. De samenwerking is niet nieuw. In 2022 was het bedrijf al zichtbaar op de shirts van Topos, maar minder prominent dan nu. Het bedrijf is nu official homepartner geworden van de Ossenclub.
1: Organisatoren die in 2027 een evenement willen houden in Bernhezen moeten dit voor 30 september aanmelden bij de gemeente. De evenementen worden dan opgenomen in de kalender voor volgend jaar. De evenementenkalender is belangrijk voor de planning van de hulpdiensten. Op basis van de evenementen die op de kalender staan bepalen de politie en andere hulpdiensten hoeveel capaciteit zij nodig hebben. Wie een evenement na 30 september aanmeldt, loopt het risico dat er onvoldoende hulpdiensten beschikbaar zijn, zo waarschuwt de gemeente. Daardoor kan het evenement uiteindelijk een vergunning mislopen.
2: Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment krijgt het verkeer op enkele wegen te maken met file. Op de A15 bijvoorbeeld Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Verderop op de A15 richting de Maasvlakte sta je in de file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A73 tot slot, daar sta je in de file richting Maasbracht tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde. Dat komt door wegwerkzaamheden. 4 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
3: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
2: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
4: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
2: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Markiezaat en Berg op Zoom-Zuid. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Ook een ongeval op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden tussen Berkel en Rode Reis en Rotterdam-Kralingen. 2 rijstroken zijn afgesloten en je vertraging een kwartier. Dan nog een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg betekent dat een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Veghel krijgt woningen en een station terug op de oude plek. Het terrein rond de voormalige stadshobbywerkplaats wordt opnieuw ingericht met groen, een speelplek en 40 woningen. Woningcorporatie Aria bouwt 28 sociale huurwoningen.

0: nabouw van station Veghel, waar ook ruimte komt voor kantoren en woningen. De gemeente organiseert op woensdag 30 september een inloopavond in het Wij Nu-gebouw aan de Wilgestraat. Inwoners kunnen de plannen bekijken en vragen stellen. Rechtse partijen DDO, PVV en Forum voor Democratie hebben tevergeefs het vertrouwen opgezegd in wethouder Hilde de Wit. Ze verwijten de VVD-wethouder het niet tijdig informeren van de raad over de verkenning van nieuwe asielopvangplekken. De Wit kondigde woensdag aan dat de gemeente maximaal 250 vluchtelingen wil opvangen, conform de spreidingswet. Tijdens de vergadering van donderdagavond vroeg de PVV nog om uitstel van de verkenning, gezien de maatschappelijke onrust. De Wit wuifde dit weg, verwijzend naar het coalitieakkoord. De motie van wantrouwen haalde 7 stemmen. Dat was ruim onvoldoende voor een meerderheid. Rechtse partijen DDO, PVV en Forum voor Democratie hebben tevergeefs het vertrouwen opgezegd in wethouder Hilde de Wit. Ze verwijten de VVD-wethouder het niet tijdig informeren van de raad over de verkenning van nieuwe asielopvangplekken. De Wit kondigde woensdag aan dat de gemeente maximaal 250 vluchtelingen wil opvangen, conform de spreidingswet. Tijdens de vergadering van donderdagavond vroeg de PVV nog om uitstel van de verkenning, gezien de maatschappelijke onrust. De Wit wuifde dit weg, verwijzend naar het coalitieakkoord. De motie van wantrouwen haalde 7 stemmen. Dat was ruim onvoldoende voor een meerderheid. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in Nederland op verschillende plekken vertraging op. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam gebeurde een ongeluk ter hoogte van Berg op Zoom-Zuid. Daar zijn bergen nu aanwezig en de rechterrijstrook blijft nog dicht. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A20 richting Hoek van Holland tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Die doe je er 10 minuten langer over. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Wiegen en Molde gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 15 minuten. En er vinden ook werkzaamheden plaats op de A73. Dat betekent omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum betekent dat 20 minuten oponthoud. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijden er geen treinen door een storing in een tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
6: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
5: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
7: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
5: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Er staan nu enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dat tussen Voorthuis en Hoevelaak het geval. 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En ook een kleine 10 minuten vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven. Dan nog file op de A73 richting Maasbracht vanuit Nijmegen. Bij Molde doe je er een kwartier langer over door wegwerkzaamheden. Door die wegwerkzaamheden rijdt verkeer ook om, onder andere over de N271 richting Venlo. Dat veroorzaakt files tussen Mook en Ottersum 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: NFM.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Veghel krijgt woningen en een station terug op de oude plek. Het terrein rond de voormalige stadshobbywerkplaats wordt opnieuw ingericht. Met groen, een speelplek en 40 woningen. Woningcorporatie Aria bouwt 28 sociale huurwoningen. Er komen ook 12 koopwoningen op de plek van Spoorlaan 27. Een opvallend onderdeel is de herbouw van station Veghel, waar ook ruimte komt voor kantoren en woningen. De gemeente organiseert op woensdag 30 september een inloopavond in het Wij Nu-gebouw aan de Wilgestraat. Inwoners kunnen de plannen bekijken en vragen stellen. Rechtse partijen DDO, PVV en Forum voor Democratie hebben tevergeefs het vertrouwen opgezegd in wethouder Hilde de Wit. Ze verwijten de VVD-wethouder het niet tijdig informeren van de Raad over de verkenning van nieuwe asielopvangplekken. De Wit kondigde woensdag aan dat de gemeente maximaal 250 vluchtelingen wil opvangen, conform de spreidingswet. Tijdens de vergadering van donderdagavond vroeg de PVV nog om uitstel van de verkenning, gezien de maatschappelijke onrust. De Wit wuifde dit weg, verwijzend naar het coalitieakkoord. De motie van wantrouwen haalde 7 stemmen. Dat was ruim onvoldoende voor een meerderheid. Rechtse partijen DDO, PVV en Forum voor Democratie hebben tevergeefs het vertrouwen opgezegd in wethouder Hilde de Wit. Ze verwijten de VVD-wethouder het niet tijdig informeren van de Raad over de verkenning van nieuwe asielopvangplekken. De Wit kondigde woensdag aan dat de gemeente maximaal 250 vluchtelingen wil opvangen, conform de spreidingswet. Tijdens de vergadering van donderdagavond vroeg de PVV nog om uitstel van de verkenning, gezien de maatschappelijke onrust. De Wit wuifde dit weg, verwijzend naar het coalitieakkoord. De motie van wantrouwen haalde 7 stemmen. Dat was ruim onvoldoende voor een meerderheid.
6: Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan enkele files, op de A50 is dat het geval, richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein rijdt het langzaam 8 kilometer 10 minuten op onthoud. Op de A73 richting Maasbracht wordt aan de weg gewerkt en dat betekent file rijden tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde. 2 kilometer met een kwartier vertraging. Door die werkzaamheden rijdt een enkeling om over de N271 richting Venlo. Daarom rijdt het langzaam tussen Mook en Ottersum 2 kilometer, 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
8: Hoor jezelf

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
3: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment enkele vertragingen gemeld, onder andere op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten vertraging. En ook een kwartier vertraging op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dan een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook op de A58 richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel is je vertraging daarom 25 minuten. Tot slot de A73 richting Maasbracht. Vanwege wegwerkzaamheden loop je tussen Nijmegen, Dukenburg en Molde vertraging op. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: kilometer 10 minuten op onthoudt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Veghel krijgt woningen en een station terug op de oude plek. Het terrein rond de voormalige stadshobbywerkplaats wordt opnieuw ingericht. Met groen, een speelplek en 40 woningen. Woningcorporatie Aria bouwt 28 sociale huurwoningen. Er komen ook 12 koopwoningen op de plek van Spoorlaan 27. Een opvallend onderdeel is de herbouw van station Veghel, waar ook ruimte komt voor kantoren en woningen. De gemeente organiseert op woensdag 30 september een inloopavond in het Wij Nu-gebouw aan de Wilgestraat. Inwoners kunnen de plannen bekijken en vragen stellen. Rechtse partijen DDO, PVV en Forum voor Democratie hebben tevergeefs het vertrouwen opgezegd in wethouder Hilde de Wit. Ze verwijten de VVD-wethouder het niet tijdig informeren van de Raad over de verkenning van nieuwe asielopvangplekken. De Wit kondigde woensdag aan dat de gemeente maximaal 250 vluchtelingen wil opvangen, conform de spreidingswet. Tijdens de vergadering van donderdagavond vroeg de PVV nog om uitstel van de verkenning, gezien de maatschappelijke onrust. De Wit wuifde dit weg, verwijzend naar het coalitieakkoord. De motie van wantrouwen haalde 7 stemmen. Dat was ruim onvoldoende voor een meerderheid. Rechtse partijen DDO, PVV en Forum voor Democratie hebben tevergeefs het vertrouwen opgezegd in wethouder Hilde de Wit. Ze verwijten de VVD-wethouder het niet tijdig informeren van de Raad over de verkenning van nieuwe asielopvangplekken. De Wit kondigde woensdag aan dat de gemeente maximaal 250 vluchtelingen wil opvangen, conform de spreidingswet. Tijdens de vergadering van donderdagavond vroeg de PVV nog om uitstel van de verkenning, gezien de maatschappelijke onrust. De Wit wuifde dit weg, verwijzend naar het coalitieakkoord. De motie van wantrouwen haalde 7 stemmen. Dat was ruim onvoldoende voor een meerderheid.
6: Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 70 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A50 Arnhem richting Os. Daar loop je een kwartier vertraging op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een kapotte vrachtauto en er ligt olie op de weg. Tussen Best en Moergestel is daarom de rechterrijstrook dicht. Je doet er 20 minuten langer over en na verwachting duurt de situatie nog tot 12 uur. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar vinden wegwerkzaamheden plaats tussen Nijmegen en Molde. 2 kilometer met een kwartier op onthoud. En dan nog een evenement, de agrotechniekbeurs op de N306 richting Kampen betekent dat meer verkeer. Tussen de aansluiting met de N302 en Walibi 25 minuten vertraging. En tot zover.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor van der A.
3: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
6: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor van der A.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
7: MFM Brabant.
1: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: en FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Rechtse partijen DDO, PVV en Forum voor Democratie hebben tevergeefs het vertrouwen opgezegd in wethouder Hilde de Wit. Ze verwijten de VVD-wethouder het niet tijdig informeren van de Raad over de verkenning van nieuwe asielopvangplekken. De Wit kondigde woensdag aan dat de gemeente maximaal 250 vluchtelingen wil opvangen, conform de spreidingswet. Tijdens de vergadering van donderdagavond vroeg de PVV nog om uitstel van de verkenning, gezien de maatschappelijke onrust. De Wit wuifde dit weg, verwijzend naar het coalitieakkoord. De motie van wantrouwen haalde 7 stemmen. Dat was ruim onvoldoende voor een meerderheid. Veghel krijgt woningen en een station terug op de oude plek. Het terrein rond de voormalige stadshobbywerkplaats wordt opnieuw ingericht. Met groen, een speelplek en 40 woningen. Woningcorporatie Aria bouwt 28 sociale huurwoningen. Er komen ook 12 koopwoningen op de plek van Spoorlaan 27. Een opvallend onderdeel is de herbouw van station Veghel, waar ook ruimte komt voor kantoren en woningen. De gemeente organiseert op woensdag 30 september een inloopavond in het Wij Nu-gebouw aan de Wilgestraat. Inwoners kunnen de plannen bekijken en vragen stellen. Rechtse partijen DDO, PVV en Forum voor Democratie hebben tevergeefs het vertrouwen opgezegd in wethouder Hilde de Wit. Ze verwijten de VVD-wethouder het niet tijdig informeren van de Raad over de verkenning van nieuwe asielopvangplekken. De Wit kondigde woensdag aan dat de gemeente maximaal 250 vluchtelingen wil opvangen, conform de spreidingswet. Tijdens de vergadering van donderdagavond vroeg de PVV nog om uitstel van de verkenning, gezien de maatschappelijke onrust. De Wit wuifde dit weg, verwijzend naar het coalitieakkoord. De motie van wantrouwen haalde 7 stemmen. Dat was ruim onvoldoende voor een meerderheid. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Winter 105.6 FM.
1: Hoor jezelf.
0: MFM.
2: Is dat een grap? Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. We gaan richting de vrijdagmiddag en dat betekent dat het drukker wordt op de Nederlandse wegen. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende trajecten. De A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles vanaf Duiven 25 minuten vertraging. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg stond een kapotte vrachtauto. Er lag ook olie op de weg. De berger is nu nog bezig. De rechterrijstrook blijft dicht en je doet er 35 minuten langer over. Moet je richting Tilburg of Breda, volg dan Den Bosch over de A2 en de N65. Verder nog files op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde doe je er 10 minuten langer over. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de N271. Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum betekent dat 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: en FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
5: Vier nog één keer met mij de zomer.
6: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
7: TV-nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Veghel krijgt woningen en een station terug op de oude plek. Het terrein rond de voormalige stadshobbywerkplaats wordt opnieuw ingericht met groen, een speelplek en 40 woningen. Woningcorporatie Aria bouwt 28 sociale huurwoningen. Er komen ook 12 koopwoningen op de plek van Spoorlaan 27. Een opvallend onderdeel is de herbouw van station Veghel, waar ook ruimte komt voor kantoren en woningen. De gemeente organiseert op woensdag 30 september een inloopavond in het Wij Nu-gebouw aan de Wilgestraat. Inwoners kunnen de plannen bekijken en vragen stellen. Rechtse partijen DDO, PVV en Forum voor Democratie hebben tevergeefs het vertrouwen opgezegd in wethouder Hilde de Wit. Ze verwijten de VVD-wethouder het niet tijdig informeren van de Raad over de verkenning van nieuwe asielopvangplekken. De Wit kondigde woensdag aan dat de gemeente maximaal 250 vluchtelingen wil opvangen, conform de spreidingswet. Tijdens de vergadering van donderdagavond vroeg de PVV nog om uitstel van de verkenning, gezien de maatschappelijke onrust. De Wit wuifde dit weg, verwijzend naar het coalitieakkoord. De motie van wantrouwen haalde 7 stemmen. Dat was ruim onvoldoende voor een meerderheid. Rechtse partij.

0: Wit kondigde woensdag aan dat de gemeente maximaal 250 vluchtelingen wil opvangen, conform de spreidingswet. Tijdens de vergadering van donderdagavond vroeg de PVV nog om uitstel van de verkenning, gezien de maatschappelijke onrust. De Wit wuifde dit weg, verwijzend naar het coalitieakkoord. De motie van wantrouwen haalde 7 stemmen. Dat was ruim onvoldoende voor een meerderheid.
1: Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan meer dan 30 files. De meeste daarvan geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Deze files hebben meer vertraging, namelijk de A2 Maastricht-Eindhoven. Door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. 20 minuten extra reistijd, 10 kilometer file. A2 Utrecht-Den Bosch, een half uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 22 kilometer file en dat komt door werkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles aan de grens. Bijna een half uur vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens, 5 kilometer file. En door olie op de weg op de A58 Eindhoven richting Tilburg, een kwartier vertraging bij Moergestel. De oprit is dicht en de rechterrijstrook. Verkeer kan omrijden via Den Bosch. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het is weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nu meer dan 30 files. De meeste files geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Op dit moment is de vertraging het grootst op de wegen van Utrecht naar het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch namelijk 11 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Door werkzaamheden 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. A12 Arnhem-Duitse grens, 7 kilometer file aan de grens. En de vertraging daar is een half uur. Net als op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam door een kapotte vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht op de A27 Utrecht richting Gorkum, 5 kilometer stilstaan. Tussen Hagestein en Lexmond, 40 minuten vertraging. Dat komt dus door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
3: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Rechtse partijen, DDO, PVV en Forum voor Democratie hebben tevergeefs het vertrouwen opgezegd in wethouder Hilde de Wit. Ze verwijten de VVD-wethouder het niet tijdig informeren van de Raad over de verkenning van nieuwe asielopvangplekken. De Wit kondigde woensdag aan dat de gemeente maximaal 250 vluchtelingen wil opvangen, conform de spreidingswet. Tijdens de vergadering van donderdagavond vroeg de PVV nog om uitstel van de verkenning, gezien de maatschappelijke onrust. De Wit wuifde dit weg, verwijzend naar het coalitieakkoord. De motie van wantrouwen haalde 7 stemmen. Dat was ruim onvoldoende voor een meerderheid. Veghel krijgt woningen en een station terug op de oude plek. Het terrein rond de voormalige stadshobbywerkplaats wordt opnieuw ingericht. Met groen, een speelplek en 40 woningen. Woningcorporatie Aria bouwt 28 sociale huurwoningen. Er komen ook 12 koopwoningen op de plek van Spoorlaan 27. Een opvallend onderdeel is de herbouw van station Veghel, waar ook ruimte komt voor kantoren en woningen. De gemeente organiseert op woensdag 30 september een inloopavond in het Wij Nu-gebouw aan de Wilgestraat. Inwoners kunnen de plannen bekijken en vragen stellen. Rechtse partijen, DDO, PVV en Forum voor Democratie hebben tevergeefs het vertrouwen opgezegd in wethouder Hilde de Wit. Ze verwijten de VVD-wethouder het niet tijdig informeren van de Raad over de verkenning van nieuwe asielopvangplekken. De Wit kondigde woensdag aan dat de gemeente maximaal 250 vluchtelingen wil opvangen, conform de spreidingswet. Tijdens de vergadering van donderdagavond vroeg de PVV nog om uitstel van de verkenning, gezien de maatschappelijke onrust. De Wit wuifde dit weg, verwijzend naar het coalitieakkoord. De motie van wantrouwen haalde 7 stemmen. Dat was ruim onvoldoende voor een meerderheid.
6: Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De
8: meeste files geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Er staan er ongeveer 40. Er zijn wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld hier op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel 22 kilometer file. Meer dan een half uur is de vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. De controle is over 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en Duitsland. A15 Nijmegen richting Rotterdam. 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Tussen afrit Leerdam en Harlingsveld-Giessendam 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Lexmond. 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Het duurt waarschijnlijk tot ongeveer 2 uur en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging komt voor op de weg van Utrecht richting het zuiden. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je ook zomaar 20 minuten vertraging door de grenscontroles. Dus een Zevenaar in Duitsland, 5 kilometer file. De A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Lunette en Lexmond, 10 kilometer file door een ongeluk, een half uur vertraging. Maar de weg die is weer vrij. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en afrit Kerkdriel, 26 kilometer file en meer dan een half uur vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Despacito.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige.nl. Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Op de Ooyenseweg in Os is vrijdagochtend een scooterrijdster gewond geraakt na een val. Het incident vond plaats rond 8 uur. De vrouw kwam waarschijnlijk met haar wiel in de natte berm terecht en ging daardoor onderuit. Ambulance en politie kwamen direct ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. De scooter liep bij het ongeval flinke schade op. De politie onderzoekt de exacte toedracht van de valpartij. Kersvers bondscoach Xavi heeft Robin Roefs opgeroepen voor de Nations League-duels van het Nederlands elftal. De uit Heeswijk-Dinter afkomstige doelman van Sunderland krijgt ook van de nieuwe trainer vertrouwen. De 23-jarige Roefs zal de strijd onder de lat aangaan met Bart Verbrugge en Mark Vlekken. Oranje speelt maar liefst 4 duels in de komende 3 weken. Het begint op 24 september tegen Duitsland. 3 dagen later, op 27 september, is Servië de tegenstander. In oktober staan er nog 2 wedstrijden op het programma. Tegen Griekenland en opnieuw Servië. Op de Ooyenseweg in Os is vrijdagochtend een scooterrijdster gewond geraakt na een val. Het incident vond plaats rond 8 uur. De vrouw kwam waarschijnlijk met haar wiel in de natte berm terecht en ging daardoor onderuit. Ambulance en politie kwamen direct ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. De scooter liep bij het ongeval flinke schade op. De politie onderzoekt de exacte toedracht van de valpartij. Os uit felle kritiek op nieuwe regels van Brabantse waterschappen voor de opvang van regenwater. Het college vreest dat woningbouw hierdoor duurder en moeilijker wordt, met te weinig ruimte voor nieuwe huizen. De waterschappen willen regels gelijk trekken en stellen fors hogere normen voor waterberging. 80 of zelfs 100 mm per vierkante meter verharding. De gemeente vindt dit onnodig, omdat zij al maatregelen nemen tegen wateroverlast. Het vermindert grond en bemoeilijkt betaalbare bouw. De gemeente roept de waterschappen daarom op tot overleg voor werkbare afspraken met gemeenten. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op dit moment vooral vertraging op de wegen richting het zuiden. Op de A2 onder andere van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel is de vertraging ruim een half uur. De andere kant op tussen Rosmalen en Zaltbommel ook een kwartier oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 20 minuten vertraging. Andere drukke weg is de A50 Arnhem-Os. Tussen Renkum en Ravenstein is de vertraging 35 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 360 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Het is erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Empel is de vertraging 35 minuten. Op de A2 van het zuiden naar Maastricht, tussen Born en Maastricht Airport een half uur vertraging. De linker rijstrook is dicht. Ook veel oponthoud op de A9, Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A16 Rotterdam Breda bij knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein ook 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Op de Ooyenseweg in Os is vrijdagochtend een scooterrijdster gewond geraakt na een val. Het incident vond plaats rond 8 uur. De vrouw kwam waarschijnlijk met haar wiel in de natte berm terecht en ging daardoor onderuit. Ambulance en politie kwamen direct ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. De scooter liep bij het ongeval flinke schade op. De politie onderzoekt de exacte toedracht van de valpartij. Kersvers bondscoach Xavi heeft Robin Roefs opgeroepen voor de Nations League duels van het Nederlands elftal. De uit Heeswijk-Dinter afkomstige doelman van Sunderland krijgt ook van de nieuwe trainer vertrouwen. De 23-jarige Roefs zal de strijd onder de lat aangaan met Bart Verbrugge en Mark Vlekken. Oranje speelt maar liefst 4 duels in de komende 3 weken. Het begint op 24 september tegen Duitsland. 3 dagen later, op 27 september, is Servië de tegenstander. In oktober staan er nog 2 wedstrijden op het programma. Tegen Griekenland en opnieuw Servië. Op de Ooyenseweg in Os is vrijdagochtend een scooterrijdster gewond geraakt na een val. Het incident vond plaats rond 8 uur. De vrouw kwam waarschijnlijk met haar wiel in de natte berm terecht en ging daardoor onderuit. Ambulance en politie kwamen direct ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. De scooter liep bij het ongeval flinke schade op. De politie onderzoekt de exacte toedracht van de valpartij. Os uit felle kritiek op nieuwe regels van Brabantse waterschappen voor de opvang van regenwater. Het college vreest dat woningbouw hierdoor duurder en moeilijker wordt, met te weinig ruimte voor nieuwe huizen. De waterschappen willen regels gelijk trekken en stellen fors hogere normen voor waterberging. 80 of zelfs 100 mm per vierkante meter verharding. De gemeente vindt dit onnodig, omdat zij al maatregelen nemen tegen wateroverlast. Het vermindert grond en bemoeilijkt betaalbare bouw. De gemeente roept de waterschappen daarom op tot overleg voor werkbare afspraken met gemeenten. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 400 kilometer file. Vooral veel vertraging is er in het midden van het land en ook in de buurt van Nijmegen. Dat komt omdat de A73 dicht is in zuidelijke richting. Daardoor is het heel erg druk op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Staat daar bijna een uur in de file door omrijders. Ook op de N271 daardoor een lange file van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum. Ook 50 minuten vertraging. Verder is het druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en knooppunt Empel. Daar 33 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 3 kwartier. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd. Daardoor sta je een half uur in de file. En een andere drukke weg is de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Hagestein en Werkendam ook 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

world of the sun and the sky and the deep blue sea.

0: secrets. Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 4 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: NFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: DTV Nieuws op NFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op NFM Brabant. Os uit felle kritiek op nieuwe regels van Brabantse waterschappen voor de opvang van regenwater. Het college vreest dat woningbouw hierdoor duurder en moeilijker wordt, met te weinig ruimte voor nieuwe huizen. De waterschappen willen regels gelijk trekken en stellen fors hogere normen voor waterberging. 80 of zelfs 100 mm per vierkante meter verharding. De gemeente vindt dit onnodig, omdat zij al maatregelen nemen tegen wateroverlast. Het vermindert grond en bemoeilijkt betaalbare bouw. De gemeente roept de waterschappen daarom op tot overleg voor werkbare afspraken met gemeenten. Kersvers bondscoach Xavi heeft Robin Roefs opgeroepen voor de Nations League duels van het Nederlands elftal. De uit Heeswijk-Dinter afkomstige doelman van Sunderland krijgt ook van de nieuwe trainer vertrouwen. De 23-jarige Roefs zal de strijd onder de lat aangaan met Bart Verbrugge en Mark Vlekken. Oranje speelt maar liefst 4 duels in de komende 3 weken. Het begint op 24 september tegen Duitsland. 3 dagen later, op 27 september, is Servië de tegenstander. In oktober staan er nog 2 wedstrijden op het programma. Tegen Griekenland en opnieuw Servië. Vanwege werkzaamheden aan de weg is het Woud in Os binnenkort afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Van maandag 5 tot en met woensdag 14 oktober is de weg ter hoogte van het Gielekespad minder goed bereikbaar. De gemeente legt een verkeersdrempel met fietsoversteek aan, plaatst nieuwe verlichting en laat de weg versmallen. De bestaande fietsoversteek bij de Geffense Plas verdwijnt. Autoverkeer van en naar Geffen wordt in die periode omgeleid via de Waterlaat en de Rijksweg. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het woud. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: the memory of yesterday's grace.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor Van der A.
1: Dit is MFM.
7: MFM Brabant.
1: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 5 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag verloopt de spits heel druk, bij elkaar bijna 500 kilometer file. Vooral veel vertraging in de buurt van Nijmegen door de afsluiting van de A73. Maar ook bij Den Haag lange file op de A4, Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de vertraging een half uur. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein een uur vertraging. Het zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum, ook bijna een uur vertraging. En ruim een uur sta je in de file op de N324 van Nijmegen naar Os tussen Alverna en Grave. Nog een lange file in Brabant op de A59 om precies te zijn, van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Bij Waspik ook 40 minuten vertraging. Daar is iemand onwel geworden en de rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Os uit felle kritiek op nieuwe regels van Brabantse waterschappen voor de opvang van regenwater. Het college vreest dat woningbouw hierdoor duurder en moeilijker wordt, met te weinig ruimte voor nieuwe huizen. De waterschappen willen regels gelijk trekken en stellen fors hogere normen voor waterberging. 80 of zelfs 100 mm per vierkante meter verharding. De gemeente vindt dit onnodig, omdat zij al maatregelen nemen tegen wateroverlast. Het vermindert grond en bemoeilijkt betaalbare bouw. De gemeente roept de waterschappen daarom op tot overleg voor werkbare afspraken met gemeenten. Kersvers bondscoach Xavi heeft Robin Roefs opgeroepen voor de Nations League-duels van het Nederlands elftal. De uit Heeswijk-Dinter afkomstige doelman van Sunderland krijgt ook van de nieuwe trainer vertrouwen. De 23-jarige Roefs zal de strijd onder de lat aangaan met Bart Verbrugge en Mark Vlekken. Oranje speelt maar liefst 4 duels in de komende 3 weken. Het begint op 24 september tegen Duitsland. 3 dagen later, op 27 september, is Servië de tegenstander. In oktober staan er nog 2 wedstrijden op het programma. Tegen Griekenland en opnieuw Servië. Vanwege werkzaamheden aan de weg is het Woud in Os binnenkort afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Van maandag 5 tot en met woensdag 14 oktober is de weg ter hoogte van het Gielekespad minder goed bereikbaar. De gemeente legt een verkeersdrempel met fietsoversteek aan, plaatst nieuwe verlichting en laat de weg versmallen. De bestaande fietsoversteek bij de Geffense Plas verdwijnt. Autoverkeer van en naar Geffen wordt in die periode omgeleid via de Waterlaat en de Rijksweg. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het woud. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden al wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 en de A27 van Utrecht naar Brabant. En ook rond Nijmegen is het een stuk drukker. Op de A50 bijvoorbeeld van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. De verdraging is daar ongeveer een uur. Heeft te maken met de afgesloten A73. Daardoor is het ook heel erg druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum. 3 kwartier verdraging. En op de N324 van Nijmegen naar Os tussen Alverna en Graven ook een uur verdraging. Op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 40 minuten extra reistijd door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik is de verdraging 3 kwartier. Er is iemand onwel geworden en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noord-Oost-Vlaanderen.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Bij elkaar staat er nog zo'n 290 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Onder andere op de A50 van Arnhem naar Oss nog een lange file. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein is de vertraging ruim 3 kwartier. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum. Daar 3 kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is de vertraging ruim 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn wel vrij. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de vertraging ook 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Yes, je hoorde Madness met Our House bij MFM Brabant. Je luistert naar Niels en Rutger, maar dan zonder Niels, maar dan wel met een aantal extra mensen in de studio vandaag. Hallo.
1: Hallo.
2: Hey, goedenavond.
0: Stel jullie eens even voor allebei. Niet allebei tegelijk.
2: Ja, Jaden, jij mag aftrappen.
1: Ik ben Jaden en ik ben de vervanger van Niels. De gedeelde vervanger van Niels en ik heb er zin in vandaag.
0: Wat leuk.
2: Ja, en ik ben het nieuwe geluid hier op MFM Brabant. Aangenaam, Jordi van Lieshout. En ik mag een beetje oefenen nog de komende tijd, voordat we vanaf 2 oktober echt elke vrijdagavond te horen zijn.
0: Ja, want jullie worden onze buren, hoorde ik al.
2: Ja, wij komen na jullie vanaf 2 oktober. Dan heb ik het over Joep en ikzelf. Maar Joep die is er nu niet, dus ik mag lekker oefenen. Ja. En vanaf 2 oktober is Joep er wel bij.
0: Nou, dat is leuk.
2: Elke vrijdag dan, hè, van 8 tot 10. Zet alvast in de agenda, joh. Als je het nu al leuk vindt.
0: Ik ga het zeker in mijn agenda zetten. We hebben vandaag een bomvolle show met vooral heel veel muziek. Zoals bijvoorbeeld 21 Pilots met de hype.

0: REM met Shiny Happy People hoorde je bij MFM Brabant. Dan wil ik het eigenlijk even gaan hebben over wat bij de KLM zich heeft afgespeeld. Het was namelijk iemand op boord vandaag en die had de powerbank bij en die is in de fik gevlogen, waardoor het vliegtuig om moest draaien en terug moest landen. En die persoon die de powerbank in de fik heeft laten vliegen, is niet zomaar iemand. Dat is namelijk de oud-KLM-directeurlid Camille Eurlings. Dat is toch wel bijzonder, want je zou toch denken dat je de regels wel zou weten, toch jongens?
1: Ja, maar hij heeft ook al gereageerd. Hè? Nu duurde het lang voordat hij reageerde, maar hey, zijn telefoon was leeg, dus ik hoorde niet eerder reageren.
0: Dat is best een gele kaart.
2: Oh, was niet goed. Een logisch gevolg.
0: Ja. Ja. We hebben zelf nog wel oprecht voor reactie gevraagd bij onze Camille Eurlings. En hij reageerde met dat hij... Ik laat het even horen.
3: Trots CDA in het Valkenburg. Ik ben CDA. Ik blijf CDA. Ik woon nooit van mijn leven van de PVV.
1: Ja, ik weet niet wat hij daarmee bedoelt.
0: Ook nog applaus. Kerel, je hebt de vliegtuig bijna laten neerstorten.
1: Nou ja.
0: The Weeknd, Take My Breath. Zometeen hoor je nog Don't Ya van de Pussycat Dolls.

0: met Doncha hoorde je bij MFM Brabant. Zometeen gaan we scooter of platblazer spelen. En dit is het geluid van deze week. En denk jij te weten of het geluid wat je net hoorde een scooter of een platblazer is? Bel dan naar 0412-627733. En dan kom je misschien wel in de uitzending.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Het DTV nieuws op MFM Brabant.
3: Goedenavond, mijn naam is Thijs Jansen. Het MLB-complex in Nistelrode is opnieuw in beeld als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum. Volgens wethouder Thijs Vonk wil het COA de locatie alsnog gebruiken, maar dan wel voor een periode van minimaal 20 jaar. Eerder viel het MOB-complex af omdat de gemeente uitging van een opvangperiode van 10 jaar. Dat vond het COA te kort om de benodigde investeringen terug te verdienen. Naast het MOB-complex blijft ook Zevenbergen 10 een mogelijke opvanglocatie. Na de zomervakantie praat de gemeente verder met het COA en met omwonenden en begin 2027 moet de raad een besluit nemen. Het besluit van de gemeente Maashorst om de tijdelijke monumentstatus van het handelshuis in te trekken is goed gevallen bij politieke partijen. Begin juni besloot het gemeentebestuur het handelshuis tijdelijk te bestempelen als monument. Dat besluit viel vlak voor de sloop, waardoor plannen van eigenaar Benito van Dijk werden gedwarsboomd. Dat was ongepast, vindt Bas Keizer van coalitiepartij Kompas. Maarten Prinsen, fractievoorzitter van Gewoon VVD Maashorst, was ook verrast met het besluit en zegt blij te zijn dat de sloop van het handelshuis nu toch door kan gaan. En het bestuur van cultureel centrum De Pas in Hees wil vooral tijd kopen met de steun van de gemeente Bernhezen om het centrum financieel gezond te maken. Woensdag kwam naar buiten dat er €125 subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen en dat het college van BMW niet van plan is dat te geven. Volgens wethouder Sascha Kraus zou dat niet eerlijk zijn tegenover andere gemeenschapshuizen die ook geen subsidie krijgen. Vanwege de hoogte van het gevraagde bedrag is het aan de raad om hierover een besluit te nemen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 1 oktober. Het weer dan nog. Het was vrijdag opnieuw een warme en zomerse dag en dat gaat ook nog gelden voor vrijdag. Veel zon en een temperatuur van een graad of 27. Dit was het. Voor het laatste nieuws kunt u terecht op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog heel veel vertraging in het zuiden van het land. Onder andere op de A50 Arnhem-Oss tussen Renkum en Ravenstein. 3 kwartier vertraging. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Nijmegen. 1/2 uur vertraging. Op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersen. 1/2 uur vertraging. En op de N324 Nijmegen-Oss tussen Alverna en Neder-Asselt is de vertraging ook nog 1/2 uur. Heeft natuurlijk ook te maken met de afgesloten A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noord-

0: Ik heb dit weekend het feestje van mijn vader.
1: Feestje van je vader?
0: Ik ben van plan om veel alcohol te nuttigen.
1: Heel veel, oké. Okay.
0: Dus, ja.
2: Maar is je vader jarig dan?
0: Ja, mooi weekend, ja.
1: Ja, dat is niet,
2: niet het antwoord op wat ik vroeg.
1: Prima, het is tijd voor scooter of bladblazer. Je krijgt zo meteen het geluid te horen van een scooter of een bladblazer. En dan moet jij raden welke van de twee het is die je hoort. En mocht je winnen, dan krijg jij een huismerk blikje cola. Is het allemaal duidelijk?
0: Yes.
1: Volgens mij is het allemaal duidelijk. Hier komt jouw geluid.

0: Lisa. Dat was een spannende.
1: Nou, dat moet toch echt een bladblazer zijn.
2: Dat moet een bladblazer zijn.
0: Zou het een bladblazer zijn?
2: Weet je het helemaal zeker?
1: Ja.
0: Ja, ik voel dat er ergens een blikje cola... door mij genuttigd gaat worden misschien wel.
2: Door jou genuttigd geworden,
0: ja. Oh.
2: Het antwoord op de vraag scooter of bladblazer was deze week helaas een scooter, Isa.
1: Nee.
0: Ja.
2: Helaas. Nee. Een Vespa GTS 300 Super Sport Edition.
0: Het lijkt zo duidelijk als je het op de radio hoort.
2: Wel, dankjewel Isa. Een fijn weekend.
1: Dankjewel.

0: Fontaine CC komt binnenkort met een nieuw album. En dit was de eerste single daarvan. Marianne hoorde je bij MFM Brabant. En het is weer 10 jaar geleden dat er een groot evenement in mijn 12-jarige leven... ik ben niet 12, maar toen ik 12 was, was dit een groot evenement op dat moment. Ja. 10 jaar geleden was de Mannequin Challenge een heel groot ding. En dan gaat toch misschien een belletje rinkelen, maar misschien ook weer niet. Nou, dat klonk ongeveer zo.
1: Ik moet blijven staan.
0: Dit was bij het Jeugdjournaal verkiezingsdebat. Hebben ze alle lijsttrekkers de challenge laten doen. De bedoeling van de challenge was dat je helemaal stil stond. En dat, er dan een camera door de ruimte heen ging. Waardoor het leek alsof iedereen wassen beelden waren. Je ziet hier Alexander Pechtold, Geert Wilders, Mark Rutte allemaal stilstaan. Je ziet wel ook Geert Wilders knipperen op een gegeven moment. Dat is wel een grote fout die hij daar maakt.
2: Nou, hij maakt wel meer fouten.
3: Ja, hij is toch niet zo goed in, hè?
0: Ja, wie zal het zeggen? Voor de rest, ik vind het nummer wat ze altijd onder die video's zat, vind ik dus echt een enorme grote hit. En daarom wil ik hem heel graag gaan draaien. Ray Shrummond met Black Beatles. Ray Shrummond heeft stiekem heel veel hits, maar niemand kan ze opnoemen. Dat is altijd wel leuk. Hier is Black Beatles. Zometeen hoor je ook nog Mojo met Lady. En we gaan straks ook allemaal Braziliaanse muziek draaien hier op MFM Brabant. Maar eerst Black Beatles natuurlijk.

0: Your The Mojo met Lady Hear Me Tonight bij MFM Brabant. Zometeen gaan we een beetje Braziliaanse muziek draaien. Ja toch, Jaden?
1: Inderdaad. Ik heb wat lekkere Braziliaanse muziek meegenomen. Wat muziek uit de jaren 60 en 70. En het is een land vol mooie cultuur, dus we gaan heerlijk genieten zo.
0: Wat trekt je zo aan die Braziliaanse muziek?
1: Ja, zoals ik net zei, de cultuur. Er komen zoveel verschillende soorten mensen van, die eigenlijk van over heel de wereld zijn gekomen naar Brazilië. Dus dat betekent vaak ook goede muziek. Goede cultuur is goede muziek.
0: Nou, dankjewel. Zometeen meer bij MFM Brabant.
2: Dit is MFM.
3: Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug. Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 7 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
5: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
4: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, Ja 21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 90 kilometer file. De meeste files lossen heel snel op nu. Nog niet op de A2. Daar is het nog behoorlijk druk van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel nog 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een half uur. Ook op de andere route van Utrecht naar het zuiden, de A27, nog een lange file tussen Noorderloos en Werkendam. Daar sta je ook nog 20 minuten in de file. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein een half uur vertraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden 25 minuten oponthoud. En op de N324 Nijmegen-Os bij Neder-Asselt ook nog ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

het Fogo de Sol van Marcus Valle. En nu horen we Flor de Lis van Jafan. Dit nummer gaat over een break-up en een toekomstbeeld dat in duigen valt, gesymboliseerd door een verwelkte lelie. Leuk feitje, Jafan, met een Nederlands-Braziliaanse vader, staat eind deze maand in Tivoli Vredenburg.

0: gaan we een beetje swingen om het weekend in te leiden. Eerst het nummer Quebeleza van Team Maya. Het klinkt als een feestnummer, maar gek genoeg gaat het over een cult waar je lid van was. En tenslotte, als laatste nummer, hebben we, ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt, Pasu van Gilberto Gil, een ode aan het geweldige artiestenleven.
1: Die Gilberto Gil, dat is wel een leuk feitje. Hij is dus de oude minister van cultuur geweest in Brazilië. En dat is hij geweest nadat hij al deze muziek heeft gemaakt. Ze hoorden al die muziek en ze dachten, hij moet minister van cultuur worden. Dat moet veel beloven.

0: als ik het zo hoor, snap ik helemaal waarom deze man minister van cultuur is gemaakt in Brazilië. Je hoorde Gilberto Gil met Pauco. En dat brengt jouw muzikale verrijking tot een einde hier.
1: Ja, ik hoop dat jullie hebben genoten en dat ik jullie wat nieuwe bangers heb bijgebracht.
0: Ik heb er zeer zeker van genoten. Nu gaan we genieten van Diana Ross met Upside Down. Zometeen hoor je nog Fleetwood Mac bij MFM Brabant.

Your Own Way van Fleetwood Mac bij MFM Brabant. Dan gaan we zo meteen het nog hebben over de fietsenstalling bij station Os. Daar is namelijk behoorlijk wat over te doen. En we gaan natuurlijk nog veel meer muziek draaien zoals...

0: een verschil moeten wezen. We komen ook nog met de Beatles zometeen met Blackbird.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedenavond, mijn naam is Thijs Jansen. Het MLB-complex in Nistelrode is opnieuw in beeld als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum. Volgens wethouder Thijs Vonk wil het COA de locatie alsnog gebruiken, maar dan wel voor een periode van minimaal 20 jaar. Eerder viel het MLB-complex af omdat de gemeente uitging van een opvangperiode van 10 jaar. Dat vond het COA te kort om de benodigde investeringen terug te verdienen. Naast het MLB-complex blijft ook Zevenbergen 10 een mogelijke opvanglocatie. Na de zomervakantie praat de gemeente verder met het COA en met omwonenden en begin 2027 moet de raad een besluit nemen. Het besluit van de gemeente Maashorst om de tijdelijke monumentstatus van het handelshuis in te trekken is goed gevallen bij politieke partijen. Begin juni besloot het gemeentebestuur het handelshuis tijdelijk te bestempelen als monument. Dat besluit viel vlak voor de sloop, waardoor plannen van eigenaar Benito van Dijk werden gedwarsboomd. Dat was ongepast, vindt Bas Keizer van coalitiepartij Kompas. Maarten Prinsen, fractievoorzitter van Gewoon VVD Maashorst, was ook verrast met het besluit en zegt blij te zijn dat de sloop van het handelshuis nu toch door kan gaan. En het bestuur van cultureel centrum De Pas in Hees wil vooral tijd kopen met de steun van de gemeente Bernhezen om het centrum financieel gezond te maken. Woensdag kwam naar buiten dat er €125 subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen en dat het college van BMW niet van plan is dat te geven. Volgens wethouder Sascha Kraus zou dat niet eerlijk zijn tegenover andere gemeenschapshuizen die ook geen subsidie krijgen. Vanwege de hoogte van het gevraagde bedrag is het aan de raad om hierover een besluit te nemen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 1 oktober. Het weer dan nog. Het was vrijdag opnieuw een warme en zomerse dag en dat gaat ook nog gelden voor vrijdag. Veel zon en een temperatuur van een graad of 27. Dit was het. Voor het laatste nieuws kunt u terecht op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Migos met Stir Fry hoorde je bij MFM Brabant. Eén van mijn guilty pleasures misschien. Maar ik weet ook niet hoe guilty de pleasure is eigenlijk.
1: Oeh, spannend.
0: Ja. Er is één hele grote wetteloze plek in Noordoost-Brabant. En die plek heet de fietsenstalling bij station Os. Want de linkse partij in de gemeenteraad van Os, die wilde heel graag extra beveiliging bij de fietsenstalling. Omdat ongeveer 2% van de fietsen daar.

0: klinkt zo Newkids-achtig, vind ik meteen. Maar ja, kan wel een reorganisatie gebruiken, ja.
1: Zeker.
2: Mooi gezegd.
1: Voor nog meer fietsenstalling nieuws moet je zijn op dtvnieuws.nl. Jay-Z, ik kan geen bruggetje verzinnen, maar Jay-Z heeft afgelopen week...
0: Nou, tussen zijn voortanden kunnen fiets parkeren, toch? Of?
1: Dat klopt eigenlijk wel.
0: Ja.
2: Mooi gezegd.
1: Ik vind het nog steeds knap hoe Beyoncé daarin is getrapt. Jay-Z die heeft 25 jaar geleden...
0: Klapband.
1: Zoiets, ja. Jay-Z heeft 25 jaar geleden zijn meest iconische album misschien wel uitgebracht, namelijk The Blueprint. En ik wil daar graag iets van draaien. Hier is You Don't Know.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: De Beatles met Blackbird hoorde je bij MFM Brabant. Zometeen is het tijd voor jouw eerste uren op deze zender als DJ.
2: Ja, ja, ik vind het toch wel een beetje gezond spannend, kan ik dat zeggen.
1: Ja, hoe zit het met de zenuwen?
2: Nee, die heb ik wel onder controle hoor. Die heb ik ook niet echt, moet ik zeggen.
1: Ja,
2: nee.
1: ik zag jou al helemaal trillen net.
2: Nou ja, nee, maar dat klopt ja. Maar dat kwam meer door mijn telefoon die in mijn zak afging, denk ik.
1: Oh ja, dat zou ook kunnen, ja. Heb je al een plan voor wat voor muziek jij zo meteen wil gaan draaien?
2: Nou, ik een beetje van alles wat. Vanaf de 60's tot aan nu. En dan eigenlijk wel gewoon goede muziek om lekker het weekend mee te beginnen. Die weekend vibes helemaal vast te zien pakken.
1: Dat is een behoorlijke range.
2: Jawel, hè? Dat is echt heel breed.
1: Ja.
2: Je kan alle kanten uit. Je gaat het wel meemaken zometeen.
1: We gaan het meemaken zometeen. Dat is zeker.
2: Mag ik jou iets vragen,
1: natuurlijk.
2: Rutger? Want jij bent journalist in opleiding, hè?
1: Zeker.
2: Ja. Heb jij wel eens meegemaakt al tijdens je opleiding dat je bedreigd bent door iemand?
1: Nee, ik heb dat zelf nog niet meegemaakt. Ik heb wel ooit gehad dat mensen onnodig boos op mij waren. Terwijl ik gewoon een afspraak ook had. Dat was heel, heel raar, maar dat is ook alweer lang geleden. En ik weet niet meer precies hoe dat ging. Dat was echt in de eerste paar weken van mijn opleiding.
2: Okay.
1: Maar ik ben nooit echt bedreigd.
2: Waarom ik dus vraag, Persveilig en Ipsos, die hebben net een onderzoek naar buiten gebracht. En dat gaat namelijk over dat vrijwel alle Nederlandse hoofdredacties en de meeste journalisten daarbij ook te maken hebben met juridische druk. Dat blijkt dus uit dat onderzoek nu. Ruim 94% heeft ooit een dreigende brief, melding of telefoontje ontvangen, staat daarin, waarin er met juridische stap ook iets gedreigd.
1: Ja.
2: Dus vandaar dat ik dat vroeg. Maar
1: dat heb ik zelf gelukkig nog niet meegemaakt. Maar nee. Hey, als je goed je best doet, dan komt dat nog wel waarschijnlijk. Want ik denk dat je vooral dat soort dingen op je dak krijgt als je vooral heel goed bezig bent als journalist.
2: En heel dicht bij de waarheid komt,
1: ja,
2: denk ik.
1: Ja, ik denk dat dat zeker zo is. Maar ja, ik weet het niet. Misschien morgen. Je weet het nooit, hè?
3: Ja, hoge bomen.
2: Kan geregeld worden, hoor ik nu een luisteraar denken, hoor. Als jij bedreigd wil worden, kan geregeld worden.
1: Nou, oei, oei, oei.
2: 0412, nee.
1: Zijn jullie bekend met Noisia, trouwens?
2: Nee.
3: Nee.
1: Noisia is een Gronings drum-and-bass trio. En zij hebben eigenlijk de hele drum-and-bass wereld op de kop gezet de afgelopen 20 jaar. Totdat ze 4 jaar geleden zeiden, we stoppen ermee. Maar afgelopen week kondigden ze een concert aan in de Melkweg in Amsterdam. En toen zeiden ze, ja, nee, we stoppen er toch niet helemaal mee. Mijn conclusie, het geld is op, maar ik ben er heel erg blij mee. Hier is My Existence samen met Skrillex.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorn Jonker.
3: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
2: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Bossa en Magnetic hier op MFM Brabant. Hele goede avond, vrijdagavond 7 over 8 op deze 18 september. En ja, ja, het weekend is officieel begonnen. Dankjewel natuurlijk hiervoor, de uren hiervoor moet ik dan zeggen, natuurlijk Rutger. En jouw compagnon vanavond was Jaden.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Ja, mijn vuur doopt nu. Eigenlijk mijn allereerste uren gewoon live hier op MFM. Jij bent er lekker even bij blijven zitten, zodat ik... Mocht ik de mist in gaan met die tafel...
1: Zodat ik het een beetje met duct tape op kan gaan lossen.
0: Precies. Ja, dat je het weer een beetje recht kan trekken.
1: Ja.
0: Want het is even geleden. Het is een jaar of vier ruim geleden dat ik radio heb mogen maken. Bij een andere omroep was dat destijds nog. En dus dit is eigenlijk weer de allereerste keer. Het is net als fietsen, zegt men wel eens, dat verleer je nooit. Nou, ik kan je vertellen, dat verleer je wel degelijk.
1: Het is een compleet nieuwe fiets die je nu voor je hebt.
0: Ja. Maar goed, vanaf 2 oktober, dus over 2 weken, dan wordt het standaard elke vrijdag van 8 tot 10. Vrijdagavond moet ik dan zeggen, van 8 tot 10. Samen met mijn compagnon dan, Joep van Dijen, gaan wij feestelijk je weekend in.
1: Kijk eens.
0: Helemaal grenzeloos, zou Joep gaan zeggen in de toekomst, denk ik. Ik heb er nu eigenlijk al wel zin in. Maar het is wel een heel ander soort programma dan dat jullie maken, hoor ik al wel.
1: Dat, maar dat is toch juist leuk? Ja. Als alles hetzelfde zou zijn, zou het toch een beetje saai zijn,
0: zo
1: toch?
0: Is het wel, Rutger. Beetje afwisseling. Waar ik trouwens ook achter kwam, is dat wij delen iets.
1: Wij delen een achternaam, ja.
0: Een achternaam, ja. Jij heet ook Van Lieshout.
1: En jouw vader heet dus ook, ook
0: Van
1: Pieter.
0: Van Lieshout?
1: Ja.
0: Heeft mijn vader ook Pieter?
1: Ja, wij hebben dezelfde vader toch ook. En moeder.
0: Ja, oké. Okay, nou wordt het ongemakkelijk.
1: Broer. Zussen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: 8 zussen heb je toch ook?
0: Heb je 8 zussen?
1: Ja.
0: Nee, even serieus.
1: Ik denk al. Kui voor de gein.
0: Hey, afgelopen week trad ze voor de allereerste keer sinds jaren weer op. En dat had je een paar jaar geleden helemaal niet kunnen bedenken. Het was toch wel de week van de comeback van deze mevrouw. Oh, wat is dit voor versie ook?
2: Ik heb geen idee.
0: Celine Dion, dat is de bedoeling dat je die gaat horen. Met I'm Alive.

ELO, oftewel The Electric Light Orchestra hier op MFM Brabant. Hold on tight. Vrijdagavond. En dit soort muziek kun je echt wel meer gaan verwachten. Dus vanaf 2 oktober tussen 8 en 10 elke vrijdagavond. En waarom? Nou, heel simpel eigenlijk. Het is omdat ik ervan hou. Ik hou er gewoon van. Ik hou er gewoon echt van dit soort muziek. En Joep, mijn compagnon, die kan het ook wel waarderen volgens mij. Nou, daarover gesproken over ik hou er zo van. De brug is snel gemaakt naar deze man. Gerardje Joling. En hij zingt het al, hè. Nog een keer, hoe heet deze plaat?

0: Met Let's Talk About Sex. Ja, het blijft de vrijdagavond van de bruggetjes zo hier, Rutger. Want Let's Talk About Sex, laten we dat dan ook maar gelijk doen. Het is per slot van rekening vrijdagavond, weekend. En jij hebt uitgezocht wat we dit weekend allemaal kunnen gaan doen.
1: Ja,
0: oh, moet ik wel de goede microfoon pakken natuurlijk.
2: Dat maakt niet uit. Er is van alles te doen dit weekend. Zo, het oliebollenbal, de matinee op de kermis. Dat is in Berlicum.
0: In Berlicum, daar is het kermis dit weekend.
2: Ja, en daar heb je...
0: Daar niet alleen, in Veghel ook, hè?
2: Ja, en in Berlicum heb je het oliebollenbal. Dat is het kermismatinee met duo Herman en Jos.
0: Ja?
2: Daar kun je echt van allerhande soort muziek bij hun luisteren. Zoals tango, Engelse wals, cha-cha-cha, country, rock'n'roll. En ze draaien ook af en toe nog een beetje polka-muziek. Dus ja, ik weet al waar ik ben aankomend weekend.
0: Bij het oliebollenfestijn.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja, je lust ze ook wel graag, denk ik.
2: Wat ik ook graag wel een hapje van lust.
0: Ja, want eigenlijk was het voor die brug van Let's Talk About Sex natuurlijk. Ja. Hè? Daar zit ik op te wachten.
2: Bij Willem II in Den Bosch is...
0: Willem II in Den Bosch? Ik dacht dat dat Tilburg was.
2: Ja, de Willem II is ook een popzaal in Den Bosch.
0: Oh.
2: Daar is al een tijdje lang een expeditie bezig. En die is tot aankomende zondag. En dat is niet zomaar een expeditie, dat is nou de Sexhibition. Dat is een kunstproject wat je uitnodigt om anders te kijken naar seksualiteit en seks. Dat is namelijk een kunstproject van kunstenaars in samenwerking met sekswerkers en mensen die ervaringen soms positief, soms negatief hebben meegemaakt met seks.
0: Ja, ja.
2: Tot aankomende zondag is hij nog te zien bij de Willem II.
0: Heb jij er een uitnodiging voor gehad daar?
2: Nee, ik mag daar juist niet komen.
0: Nee, ik ook niet. Ja. Ik ben ook uninvited. Ja. Waarom? Geen idee. Misschien iets te seksistisch aangelegd.

aangevraagd door Joep van Dijen hier op MFM Brabant. Give Me Shelter van de Rolling Stones. Zometeen een lekker fout kwartiertje hier. En dan gaan we echt alle kanten op.

0: Rutger, ben jij van de foute muziek?
1: Ik kan wel genieten van een klein fout hitje op zijn tijd.
0: Ja, en waar moet ik dan aan denken als we jou vragen om een van jouw echt meest foute platen?
1: Nou,
0: favorieten dan, hè?
1: Ik werk dus in een stapkroeg. En de laatste tijd hoor ik heel vaak een nummer wat gaat over een zonnebank. Oh, wat een jammer dat
0: je de kaasje krijgt
1: van de zonnebank.
0: Ja, die kennen we, ja. Nou,
1: dat lijkt me wel leuk, hè, nou, voor dadelijk.
0: Gooien we die erin, maar we trappen af met deze.
1: Oeh.
0: Helemaal terug naar de jaren 90, vrijdagavond. Ideale avond om dat te doen.
1: Kijk eens.
0: Two Brothers on the Fourth Floor.

Ja, toch knap dat je met zo'n tekst en eigenlijk hele negatieve dingen in het leven, kanker en dik worden van vette snacks en zo, dat je dan toch de Polonaise voor elkaar krijgt. Wel ja joh, hè? Heel de nacht, dansen maar weg. Kan al die snacks er ook weer af, zo is het wel. Weg met die calorieën. Het foute kwartier hier op MFM Brabant, met nu de Mavericks. En Dance the Night Away.

0: Ja, dit was jouw toevoeging eigenlijk aan dit foute kwartiertje, Rutger.
1: Ik heb dit nummer zo ongelooflijk vaak in mijn hoofd. En dan wil ik het horen. En ik had daar vandaag ook weer heel erg last van. En ik ben heel blij dat hij er nu eindelijk uit kan.
0: Ja, maar nou blijft hij er de rest van de avond waarschijnlijk ook nog in hangen, nu je hem gehoord hebt, toch?
1: Ja, maar dan heb ik hem gehoord en daar ben ik helemaal content mee. Daar ben ik echt heel erg vrolijk om.
0: Nou, dat is fijn dat ik jou er toch nog ergens bij heb kunnen helpen deze vrijdagavond.
1: Kijk eens aan.
0: Wat is er deze, nou, niet alleen vanavond, want op dit moment zijn er wedstrijden, maar wat is er komend weekend eigenlijk nog meer te doen op de voetbalvelden? Jij hebt het heel eventjes bij elkaar gezocht.
1: Ja, zeker. Op dit moment is er best wel veel bezig eigenlijk. FC Den Bosch tegen Helmond Sport in de rust staat voor met 2-1. En Top Os staat met 2-0 voor tegen FC Dordrecht in de rust.
0: Tot daar.
1: En de Eredivisie is ook nog best wel wat te spelen dit weekend. Zo speelt morgen Willem II tegen Fortuna Sittard. Dat is een beetje in de buurt. Ajax speelt tegen Excelsior. Aankomende zondag spelen PSV en Twente tegen elkaar.
0: Oh, dat wordt een leuke pot, denk ik.
1: Ja, dat wordt heel spannend. En natuurlijk de kraker. AZ tegen Telstar. Iedereen zit erop te wachten. Iedereen.
0: Alkmaar tegen IJmuiden. Ja, IJmuiden, de Velse Zuid is het eigenlijk, hè?
1: Ja. Ik zit in spanning. Ik denk dat AZ gaat winnen met 4-4.
0: Zo, dat is winnen. Oh,
1: op penalties. Hè?
0: Ja. Die winnen met 4-4. Ja. Oké, okay. Nou ben ik helemaal van mijn stuk afgehaald.
1: Ja.
0: Zeg het gewoon nog een keer. Say it right, alsjeblieft.
1: Ze gaan winnen met 4-4 en ze winnen op penalties na de verlenging.
0: Nou, hey, en de volgende brug, hè?
1: Kijk eens.
0: Say it right, Nelly Furtado, hier op MFM Brabant.

0: Nelly Furtado en Say It Right hier tijdens mijn allereerste uurtje live op MFM Brabant. Aangenaam voor als je me nog niet eerder hebt gehoord ooit in het verleden. Jordi Verlieshout. En vanaf 2 oktober hoor je me elke vrijdagavond hier tussen 8 en 10. Maar dan wel samen met Joep van Dijen. En dan sluiten wij dat programma elke vrijdagavond op deze manier af.
1: Wij wensen je een heel mooi weekend. Houdoe, hè?
0: Ja, houdoe, hè? Nou, gaan wij dat op deze manier nu weer doen. Ik zeg houdoe, fijn weekend.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
3: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
2: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Breda bij Hank. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
3: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havenschaatsen door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
2: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Urk is de vertraging een 30 minuten door politieonderzoek. De weg is daar dicht en dat gaat waarschijnlijk nog tot na middernacht duren. Verder is ook de N46 Groningen-Eemshaven dicht bij Bedum. Door een ongeluk sta je ook nog een kwartier in de file. En op de N276 Brunssum-Maasbracht bij Koningsbos is de vertraging ook nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Kersvers bondscoach Xavi heeft Robin Roefs opgeroepen voor de Nations League duels van het Nederlands elftal. De uit Heeswijk-Dinter afkomstige doelman van Sunderland krijgt ook van de nieuwe trainer vertrouwen. De 23-jarige Roefs zal de strijd onder de lat aangaan met Bart Verbrugge en Mark Vlekken. Oranje speelt maar liefst 4 duels in de komende 3 weken. Het begint op 24 september tegen Duitsland. 3 dagen later, op 27 september, is Servië de tegenstander. In oktober staan er nog 2 wedstrijden op het programma. Tegen Griekenland en opnieuw Servië. OS uit felle kritiek op nieuwe regels van Brabantse waterschappen voor de opvang van regenwater. Het college vreest dat woningbouw hierdoor duurder en moeilijker wordt, met te weinig ruimte voor nieuwe huizen. De waterschappen willen regels gelijk trekken en stellen fors hogere normen voor waterberging. 80 of zelfs 100 mm per vierkante meter verharding. De gemeente vindt dit onnodig, omdat zij al maatregelen nemen tegen wateroverlast. Het vermindert grond en bemoeilijkt betaalbare bouw. De gemeente roept de waterschappen daarom op tot overleg voor werkbare afspraken met gemeenten. Vanwege werkzaamheden aan de weg is het Woud in OS binnenkort afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Van maandag 5 tot en met woensdag 14 oktober is de weg ter hoogte van het Gielekespad minder goed bereikbaar. De gemeente legt een verkeersdrempel met fietsoversteek aan, plaatst nieuwe verlichting en laat de weg versmallen. De bestaande fietsoversteek bij de Geffense Plas verdwijnt. Autoverkeer van en naar Geffen wordt in die periode omgeleid via de Waterlaat en de Rijksweg. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het Woud. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
1: Quale idea?

0: en FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Kersvers bondscoach Xavi heeft Robin Roefs opgeroepen voor de Nations League duels van het Nederlands elftal. De uit Heeswijk-Dinter afkomstige doelman van Sunderland krijgt ook van de nieuwe trainer vertrouwen. De 23-jarige Roefs zal de strijd onder de lat aangaan met Bart Verbrugge en Mark Vlekken. Oranje speelt maar liefst 4 duels in de komende 3 weken. Het begint op 24 september tegen Duitsland. 3 dagen later, op 27 september, is Servië de tegenstander. In oktober staan er nog 2 wedstrijden op het programma. Tegen Griekenland en opnieuw Servië. Os uit felle kritiek op nieuwe regels van Brabantse waterschappen voor de opvang van regenwater. Het college vreest dat woningbouw hierdoor duurder en moeilijker wordt, met te weinig ruimte voor nieuwe huizen. De waterschappen willen regels gelijk trekken en stellen fors hogere normen voor waterberging. 80 of zelfs 100 mm per vierkante meter verharding. De gemeente vindt dit onnodig, omdat zij al maatregelen nemen tegen wateroverlast. Het vermindert grond en bemoeilijkt betaalbare bouw. De gemeente roept de waterschappen daarom op tot overleg voor werkbare afspraken met gemeenten. Vanwege werkzaamheden aan de weg is het Woud in Os binnenkort afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Van maandag 5 tot en met woensdag 14 oktober is de weg ter hoogte van het Gielekespad minder goed bereikbaar. De gemeente legt een verkeersdrempel met fietsoversteek aan, plaatst nieuwe verlichting en laat de weg versmallen. De bestaande fietsoversteek bij de Geffense Plas verdwijnt. Autoverkeer van en naar Geffen wordt in die periode omgeleid via de Waterlaat en de Rijksweg. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het Woud. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer. Vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Stef Wanstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media True Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.